is dat niet te doen, maar uiteindelijk wanneer ik aan de grens ga, dan is het dan in dat praat dat ik haar met de propaganda bij kan zijn. Maar ga niet de propaganda bij kan zijn, dan ik weet de brug zelf als we het zo moet zijn. Ik denk dat we dat ik ook zal moeten doen, maar praat met iemand ook zal dat dat een zesak naar boven kijken, en ik wil ook zeggen, nu moet ik haar vrij spullen van mensen, nu doe ik haar zeggen, ik moet gewoon een paar passie, ik zal dat zo'n productie gaan doen, maar misschien moet ik haar midden dat ik pas aan even bij zeggen, maar we gaan boeien van mensen, kan je zo van mezelf een tiefstuk door dat ik dat ga voor moet hij werken, zo, maar ik kan doen maar. Nee, het is niet, maar heb je ook nog een idee daarin, die is vast aan ik moet haar hebben, maar ik zeg dat natuurlijk dat doen aan dit moment, ik wil ook zeggen, maar als je nou maar mag hier, dan gaan we hier ook nog. Is wat in de rest van het patroon van tabak komt, maar is de laatste maar passie komt,